Talking Tree. Voor je aan de rook die wereld met de hart. En mijn hart te moog. Dus dan vang je rekondeurs leen in mensen niet. Maar een God.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

gute Kraft, Lucinda, dabei. Jij is een Wunderwerker, Lucinda. Dank je voor al mijn mooie foto's. Een speciale warm dankie aan Dennis Lloyd. Voor mijn

Dierbare broer en sister, ek groet jy in die wonderlike, kostbare, lieflike naam van Jesus Christus. Hier by ons het so pas bietjie begin reën en dis lekker om die dag af te sluit en dit reën en ek verwag sommer die geestelike reën van die Here wanneer ons die woord van die Here oopmaak. Ons begin vandag met die tweede sendbrief van Paulus aan Timoteus en ek wil met u praat oor die tema Eerste van alles, bid. 2 Timoteus 1 vers 1 lees, Ek vermaan dan voor alle dinge, dat smekinge, gebede, voorbidding, danksegging gedoen moet word vir alle mense. Wanneer Paulus hierdie gedeelte begin, dan gebruik hy woorde vol dringendheid, voor alle dinge, met ander woorde, voor enige strategie, voor programme, voor enige aktiwiteite, voor enige menslike planne, kom iets anders eerste, namelijk gebed. Dit is die theologische beweging van hierdie tekst, van afhankelijkheid van onszelf na volkome afhankelijkheid van God. Paulus skuif die focus weg van menslike vermoë, eie oplossings en uiterlijke godsdienst, na een leven van diep gemeenskap met God deur gebed. En vanaand roep die Here ons terug na daardie plek. Die beweging in hierdie vers verloop as volg, van menslike beperking na goddelike afhankelijkheid. Dit vat ons van een selfgerigtheid na voorbidding verander.

0: liefgehad het tot op die einde toe. En dankie Here dat liefde vir ewig gewen het in Jesus naam. Amen.
1: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station with the good news.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trouw, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.